0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De kans dat commerciële vliegtuigen wereldwijd onder vuur worden genomen is gegroeid. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties. De organisatie wijst op de gevaren door lange afstandswapens, drones, luchtafweersystemen en systemen die de radiocommunicatie verstoren. Daarnaast is er ook het gevaar dat vliegtuigen zelf meer het doelwit worden van aanvallen. De waarschuwing volgt op uitspraken van de Oekraïnse president Zelensky. Die zei dat het Russische luchtruim onveilig is door de vele Oekraïnse drone-aanvallen. De commerciële luchtvaart heeft geen plaats in een hemel die vol zit met drones, aldus Zelensky. Nederland heeft 86 ton goud weggehaald uit de VS en Canada. Het grootste deel is overgeheveld naar Londen. Dat maakte de Centrale Bank in Nederland bekend. Volgens de Nederlandse Bank is het goud verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Vanuit Londen is het goud sneller inzetbaar en kan het ook sneller verkocht worden, klinkt het. Het meeste goud is in de VS verkocht en dan weer aangekocht in Londen. 27 ton is fysiek verplaatst van New York naar het Nederlandse Zeist. Tennis dan, Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bergs won van de Spanjaard Carlos Tiberner in 4 sets. In de volgende ronde neemt Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor de 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Leuven won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Na de 1-4 in Polen werd het thuis 2-1. Vrijdag volgt de loting voor de groepsfase. Leuven-speelster Alix Posteels droomt van enkele topwedstrijden.
2: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
1: En ook bij de mannen werd er gisteravond gevoetbald. In de hoogste klasse was er nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het is bewolkt met kans op wat lichte regen. Minima rond 17 graden de komende uren. Straks krijgen we meestal zwaar bewolkt weer met hier en daar wat motregen. En tegen de avond wordt het dan wat droger. Maxima overdag tot 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen voor Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Dat heeft een topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een Deense krant. Nog volgens de inlichtingendienst is de bedreiging concreet genoeg om een waarschuwing te geven. Het voornaamste doel zou zijn om leveringen van de Deense wapenindustrie aan Oekraïne te dwarsbomen. Maar Rusland wil met dergelijke acties ook angst en twijfel zaaien, klinkt het. Nog volgens de topman moeten Deense defensiebedrijven hun veiligheidsmaatregelen aanscherpen. In Frankrijk wordt een 18-jarige jongeman ervan verdacht ontvoeringsplannen te hebben beraamd van rijke en bekende Fransen. Een van de mensen op de lijst was stervoetballer Kylian Mbappé. De jongeman zou het brein zijn van een bende die al verschillende overvallen pleegde, maar nu dus ook ontvoeringsplannen had. De politie kwam hem op het spoor na een mislukte overval. In zijn cel werden later telefoons gevonden met instructies voor ontvoeringen. En op de lijst met doelwitten stonden onder andere ook nog een rapper en vermogende zakenmensen. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Leuven won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen. Na de 1-4 in Polen werd het thuis 2-1. Vrijdag volgt de loting voor de groepsfase. Leuvenspeelster Alix Posteels droomt van topwedstrijden.
2: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
1: En ook bij de mannen werd er gevoetbald. In de hoogste klasse was er nog een inhaalwedstrijd gisterenavond. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het is bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen rond 17 graden de komende uren. En straks krijgen we een zwaar bewolkte dag met wat motregen. Tegen de avond wordt het droger en overdag maximaal tot 24 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

dagen zo wat halverwege. En het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, dat maakte mij tot vriend van Benjamin.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De politie in Nederland heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er eerder al een verdachte tas gevonden. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het Spaanse migratiebeleid. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
2: Spaanse vlaggen overal, de zwarte-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
1: De kans dat commerciële vliegtuigen wereldwijd onder vuur worden genomen is groter geworden, zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties. Het gevaar komt van lange afstandswapens, drones, luchtafweersystemen en systemen die de radiocommunicatie verstoren. Daarnaast is er ook het gevaar dat vliegtuigen zelf het doelwit worden van aanvallen. Gisteren nog waarschuwde de Oekraïense president Zelensky luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden, omdat dat onveilig is door de vele Oekraïense drone-aanvallen. En de Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen ontdekt voor Russische sabotage in Denemarken. Dat heeft een topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een krant. Volgens de inlichtingendienst is de bedreiging concreet genoeg om een waarschuwing te geven. Het voornaamste doel zou zijn om leveringen van de Deense wapenindustrie aan Oekraïne te dwarsbomen, maar Rusland wil met zulke acties ook angst en twijfel zaaien, klinkt het. Nog volgens de topman moeten Deense defensiebedrijven hun veiligheidsmaatregelen aanscherpen. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen Polen. Morgen volgt de loting voor de groepsfase en speelster Alix Posteels droomt al van enkele topwedstrijden.
3: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
1: Bij de mannen was er in de hoogste klasse nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het weer dan. Het is vandaag meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De Nederlandse politie heeft nog verschillende wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het dorp in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoekactie naar bewijsmateriaal werd er eerder al een verdachte tas gevonden. De politie vraagt inwoners in de regio ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het Spaanse migratiebeleid. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen uit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
1: Spaanse vlaggen overal, de zwarte-witte vlag van Ceuta ook. En t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
0: De Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen voor Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Dat heeft een topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een krant. Volgens de inlichtingendienst is de bedreiging concreet genoeg om een waarschuwing te geven. Het voornaamste doel zou zijn om leveringen van de Deense wapenindustrie aan Oekraïne te dwarsbomen. Maar Rusland wil met zulke acties ook angst en twijfel zaaien. Nog volgens de topman moeten Deense defensiebedrijven hun veiligheidsmaatregelen aanscherpen. Sport. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen de Poolse kampioen Sosnowiec. Morgen volgt dan de loting voor de groepsfase. Speelster Alex Bosteels droomt al van enkele topwedstrijden.
2: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
0: Bij de mannen was er in de hoogste klasse nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. En op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Bergs versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. De match werd gisteren door het regenweer stilgelegd en vandaag verder gespeeld. Het werd 6-3, 3-6 en 2 keer 6-2 voor Bergs. Het weer nog. Vandaag is het zwaar bewolkt met soms wat regen. Temperaturen tot 24 graden. Er staat ook een stevige wind. Ook morgen zijn er vrij veel wolken met periode van regen. Dan krijgen we maximaal tot 25 graden. En het weekend wordt vaak zonnig en droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 7:00, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Denemarken waarschuwt voor sabotage door Rusland. En in Nederland heeft de politie nog meer wapens gevonden in en rond Overasselt. De Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen voor Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Dat heeft de topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een Deense krant. Jens Frans, waarover gaat dit?
2: Volgens de Deense inlichtingendienst maakte Rusland concrete plannen om leveringen van de Deense defensieindustrie aan Oekraïne dan, om die leveringen te dwarsbomen of de productie van Deense defensiebedrijven zelf te gaan saboteren. En dat zou dan gebeuren via brandbommen. En Rusland zou daarbij ook Denen aan het recruteren geweest zijn.
1: Ja, en eerder deze week beschuldigde Duitsland Rusland van een mislukte aanslag met drones op de luchthaven in Leipzig. Is dit toeval of?
2: Wellicht niet. De topman van de Deense inlichtingendienst zegt dat Rusland met dit soort acties, sabotage, aanslagen en cyberaanvallen, het Westen ervan wil weerhouden om Oekraïne te helpen door angst en chaos te creëren. Maar door nu zelf Rusland aan te wijzen als schuldige, geeft Denemarken Rusland een waarschuwing. We weten dat jullie hierachter zitten. En openlijk waarschuwen is meteen ook een beetje afschrikken.
1: Oké, dankjewel Jens. En Thomas Roggeman, Vlaams parlementslid van de N-VA, wil dat de Vlaamse havens en havenbedrijven beter beveiligd worden tegen spionage, sabotage en cyberaanvallen. Vooral de logistieke sector met vele kleine bedrijven is erg kwetsbaar, zegt Roggeman.
3: Europees onderzoek heeft uitgewezen dat de Europese logistiek de tweede meest geviseerde sector is voor cyberaanvallen. Er zijn natuurlijk ook heel wat cyberaanvallen die plaatsvinden achter de schermen die we niet weten of waar we geen rechtstreekse impact van op ondervinden voorlopig. Mm-hmm. Bijvoorbeeld omdat zij zich enkel nog manifesteren als industriële spionage.
1: De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, zegt nog een keer dat de haven van Antwerpen de oorzaak is van het drugsgeweld in Brussel. De voorbije weken was er veel te doen over de vele schietpartijen in het drugsmilieu. Volgens Klose moeten containers in de Antwerpse haven meer gecontroleerd worden op drugs, anders zullen de schietpartijen in Brussel niet ophouden. Om zijn stad te beveiligen wil hij meer politie en meer overleg met de andere overheden in ons land.
4: Voor mij, de eerste prioriteit is meer blauw op straat om onze bevolking te verzekeren. En ten tweede, we willen een grote nationale plan. Het is nu echt nuttig voor onze bevolking. Okay.
1: De Nederlandse politie heeft nog verschillende wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het dorp in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er eerder al een verdachte tas gevonden. En de politie vraagt inwoners in de regio om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. De kans dat commerciële vliegtuigen wereldwijd onder vuur worden genomen is groter geworden, zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties. Het gevaar komt van lange afstandswapens, drones, luchtafweersystemen en systemen die de radiocommunicatie verstoren. Daarnaast is er ook het gevaar dat vliegtuigen zelf het doelwit worden van aanvallen. Gisteren nog waarschuwde de Oekraïense president Zelensky luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden, omdat het onveilig is door de vele Oekraïense droneaanvallen. In de Spaanse enclave Ceuta, in het noorden van Afrika, zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het Spaanse migratiebeleid. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko, zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
5: Spaanse vlaggen overal, de zwarte-witte vlag van Ceuta ook, en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
1: Sport. In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Union springt zo naar de tweede plaats in het klassement. Peter van den Bemt zag dat het een vlotte overwinning was.
6: Verrassend makkelijke winst voor Union op Staaien, waar de thuisploeg heel matig was en bijgevolg ook een mate klein voor de vicekampioen. Een zeer solide Union controleerde al de eerste helft, waarin STVV nog een tijdje gelijke tred hield, maar niet één keer op doel trapte. Het schaarse doelgevaar was voor Union met goede kansen voor Patrice en Biondic. En tussendoor maakte Patrice met een fraaie trap 0-1. Na de pauze waren de Brusselaars een tijd lang nadrukkelijk baas en ze legden de wedstrijd dan al in een definitieve plooi met doelpunten van McAllister en Mofokeng, ook al met een flukse trap diep in de hoek 0-3. Pas dan, en toen Union wat gas terugnam, kwam STVV opzetten met de enige truiste kans voor Sebaoui, gered door Koffie. 0-3 dus voor Union, dat met 10 op 12 goed gestart is. Sint-Truiden is intussen stilaan toe aan wat meer punten.
1: En de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven hebben zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen de Poolse kampioen Sosnowiec. Morgen volgt dan de loting voor die groepsfase. Speelster Alex Posteels is tevreden.
0: Ja, ik denk dat we dat vooraf niet hadden kunnen dromen. Of wel kunnen dromen, maar misschien alleen hadden kunnen hopen. Dat vorig jaar een super jaar was. Ook om dan die leaguefase te overleven en bij de beste 12 te eindigen. Ik denk dat het al iets super was. En om het nu gewoon nog een keer te doen, 2 keer op rij, ja. Dat is echt super.
1: En op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Bergs versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets... De match werd gisteren door het regenweer stilgelegd en vandaag verder gespeeld. Het werd 6-3, 3-6 en 2 keer 6-2 voor Bergs. En intussen is ook duidelijk dat Bergs niet zal meedoen aan het dubbelspel met Rafael Collignon. Collignon verloor in de eerste ronde in het enkelspel en heeft al enkele weken last van zijn knie. Het weer. Vandaag is het zwaar bewolkt met soms wat regen, temperaturen tot 24 graden en er staat ook een stevige wind. Ook morgen zijn er vrij veel wolken met perioden van regen, dan krijgen we maxima tot 25 graden en het weekend wordt vaak zonnig en droog. Vooraan in dit nieuws zat de Deense waarschuwing voor Russische sabotage. Denemarken heeft sabotageplannen ontdekt. Die zouden vooral gericht zijn op de Deense defensieindustrie en de leveringen aan Oekraïne. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Denemarken waarschuwt voor sabotage door Rusland. En de sociale inspectie heeft grote fraude ontdekt met subsidies voor opleidingsverlof. De Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen voor Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Dat heeft een topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een Deense krant. Jens Fransen, waarover gaat dit?
2: Volgens de Deense inlichtingendienst maakt Rusland concrete plannen om de levering van Deense defensieindustrie aan Oekraïne te dwarsbomen of de productie van de Deense defensiebedrijven zelf te gaan saboteren. En dat zou gebeuren via brandbommen. En Rusland zou daarbij ook al Denen aan het recruteren geweest zijn.
1: Ja, eerder deze week beschuldigde Duitsland Rusland van een mislukte aanslag met drones op de luchthaven in Leipzig. Is dit nu toeval?
2: Wellicht niet. De topman van de Deense inlichtingendienst die zegt dat Rusland met dit soort acties, sabotage, aanslagen, cyberaanvallen, het Westen ervan wil weerhouden om Oekraïne te helpen, door angst en chaos te creëren. Door nu zelf Rusland aan te wijzen als schuldige, geeft Denemarken Rusland een waarschuwing. We weten dat jullie hierachter zitten. En hopelijk waarschuwen is meteen ook al een beetje afschrikken.
1: Dankjewel, Jens. En Thomas Roggeman, Vlaams parlementslid van de N-VA, wil dat de Vlaamse havens en havenbedrijven beter beveiligd worden tegen spionage, sabotage en cyberaanvallen. Vooral de logistieke sector met vele kleine bedrijven is erg kwetsbaar, vertelt Roggeman.
3: Europees onderzoek heeft uitgewezen dat de Europese logistiek de tweede meest geviseerde sector is voor cyberaanvallen. Er zijn natuurlijk ook heel wat cyberaanvallen die plaatsvinden achter de schermen die we niet weten of waar we geen rechtstreekse impact van ondervinden voorlopig. Mm-hmm. Bijvoorbeeld omdat zij zich enkel nog manifesteren als industriële spionage.
1: De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Clozen, zegt nog een keer dat de haven van Antwerpen de oorzaak is van het drugsgeweld in Brussel. De voorbije weken was er veel te doen over de vele schietpartijen in het drugsmilieu. Volgens Clozen moeten containers in de Antwerpse haven meer gecontroleerd worden op drugs, anders zullen de schietpartijen in Brussel niet ophouden. Om zijn stad te beveiligen wil hij meer politie en meer overleg met de andere overheden in ons land.
4: Voor mij, de eerste prioriteit is meer blauw op straat om onze bevolking te verzekeren. En ten tweede, we willen een grote nationale plan. Het is nu echt nuttig voor onze bevolking. Okay.
1: Twee grote uitzendbedrijven hebben jarenlang gefraudeerd met subsidies voor werknemers die opleidingsverlof nemen. Dat meldt het Nieuwsblad. De sociale inspectie heeft bij de twee uitzendbedrijven voor zo'n 19 miljoen euro aan subsidies teruggevorderd of tegengehouden. Om welke twee bedrijven het gaat, is niet bekend. Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een erkende opleiding volgen zonder dat ze loon verliezen. De werkgevers worden gecompenseerd met subsidies van de overheid. Maar met dat systeem wordt dus gefraudeerd. Eerder raakte al bekend dat nog twee andere uitzendbedrijven subsidies hadden misbruikt. Professor Sociaal Recht Christophe Salomé.
5: Men kan bijvoorbeeld een subsidie aanvragen, dus een terugbetaling van het betaalde loon terwijl de werknemer op opleidingsverlof was, terwijl het opleidingsverlof nooit heeft plaatsgevonden. Dus dan ook geen recht op die subsidie. En hoe is dat mogelijk? Wel, dat is eigenlijk wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof.
1: In Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn bijna 600 verwaarloosde dieren in beslag genomen op een weide, onder meer kippen, ganzen, schapen en geiten. Bij de politie waren verschillende klachten binnengekomen en uiteindelijk zijn 3 dierenhulporganisaties ter plaatse gekomen om alle dieren op te halen en naar een nieuwe opvangplek te brengen. De Nederlandse politie heeft nog verschillende wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het dorp in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. 2 agenten raakten gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er eerder al een verdachte tas gevonden. En de politie vraagt inwoners in de regio om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. Sport. In de hoogste voetbalklasse heeft Union de inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Union springt zo naar de tweede plaats in het klassement. Peter van den Bemt zag dat het een vlotte overwinning was.
6: Verrassend makkelijke winst voor Union op Staaien, waar de thuisploeg heel matig was en bijgevolg ook een mate klein voor de vicekampioen. Een zeer solide Union controleerde al de eerste helft, waarin STVV nog een tijdje gelijke tred hield, maar niet één keer op doel trapte. Het schaarse doelgevaar was voor Union met goede kansen voor Patrice en Biondic. En tussendoor maakte Patrice met een fraaie trap 0-1. Na de pauze waren de Brusselaars een tijd lang nadrukkelijk baas en ze legden de wedstrijd dan al in een definitieve plooi met doelpunten van McAllister en Mofokeng, ook al met een flukse trap diep in de hoek 0-3. Pas dan, en toen Union wat gas terugnam, kwam STVV opzetten met de enige truiste kans voor Sebaoui, gered door Koffi. 0-3 dus voor Union, dat met 10 op 12 goed gestart is. Sint-Truiden is intussen stilaan toe aan wat meer punten.
1: De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hebben zich voor het tweede jaar op een rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen de Poolse kampioen Sosnowiec. En ze hadden de heenwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde kan Oud-Heverlee Leuven nu uitkomen tegen topploegen. De coach, Ster Habibzadeh, heeft er zin in.
7: Het is zeer speciaal. We hebben heel hard voor gewerkt. En verdiend, vind ik. En ja, nu kunnen we onze seizoen wel positief beginnen. Dat is heel goed. Dat is heel goed. We gaan vrijdag samen in de loting kijken. Ik kijk echt heel veel naar uit. Iedereen, om zo'n leuke wedstrijd te spelen. We kunnen gewoon van leren. En dat is een mooie ervaring voor iedereen.
1: En op de US Open Tennis heeft Sisu Bergs zich geplaatst voor de tweede ronde. Bergs versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. De match werd gisteren door het regenweer stilgelegd en vandaag verder gespeeld. Het werd 6-3, 3-6 en 2 keer 6-2 voor Bergs. Intussen is ook duidelijk dat Bergs niet zal meedoen aan het dubbelspel met Rafael Collignon. Collignon verloor in de eerste ronde in het enkelspel en heeft al enkele weken last van zijn knie. Het weer. Vandaag is het zwaar bewolkt met soms wat regen. Temperaturen tot 24 graden en er staat ook een stevige wind. Ook morgen zijn er vrij veel wolken met perioden van regen. Dan krijgen we maximaal tot 25 graden. Het weekend wordt vaak zonnig en droog. Vooraan in dit nieuws zat de Deense waarschuwing voor Russische sabotage. Denemarken heeft sabotageplannen ontdekt. Die zouden vooral gericht zijn op de Deense defensieindustrie en de leveringen aan Oekraïne. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1. 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Twee grote uitzendbedrijven hebben jarenlang gefraudeerd met subsidies voor werknemers die opleidingsverlof nemen. Dat meldt het Nieuwsblad. De sociale inspectie heeft bij twee uitzendbedrijven voor zo'n 19 miljoen euro aan subsidies teruggevorderd of tegengehouden. Om welke twee bedrijven het gaat, is niet bekend. Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een erkende opleiding volgen zonder dat ze loon verliezen. De werkgevers worden gecompenseerd met subsidies van de overheid. De frauderende uitzendbedrijven organiseerden opleidingen die in werkelijkheid nooit plaatsvonden. Dat zegt professor sociaal recht Christophe Salomé van de VUB.
1: Hoe is dat mogelijk? Wel, dat wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof. De vraag is of dat die bedrijfsinterne opleidingen, dat werkplekleren, ja, of dat nu echt wel aangewezen is. In ieder geval, het is wel zeer fraudegevoelig wanneer men dat mogelijk maakt.
0: Eerder raakte bekend dat ook al twee andere uitzendbedrijven subsidies hadden misbruikt. In Nederland heeft de politie nog verschillende wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het dorp in Nederland waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond. Een groep gewapende mannen beschoot het huis van een drugscrimineel. Een bewaker kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. NOS-journalist Sander van Hoorn.
2: Gisteren nog werd er een groot weiland uitgekampt. Politiebusjes van de mobiele eenheid die stonden opgelijnd en heel gestructureerd werd dat hele weiland doorzocht. Daar zijn wapens gevonden. Op een andere plek zijn ook nog weer wapens gevonden. Dus er ligt toch nog van alles. Mensen worden ook nog steeds gevraagd, zie je iets waarvan je denkt dat klopt niet? Meld het ons. Dus de politie is ook nog steeds aanwezig.
0: 35 mensen werden intussen opgepakt. Onder hen ook Belgen. De Deense inlichtingendiensten hebben plannen en voorbereidingen voor Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Volgens de topman van de Deense inlichtingendienst zou Rusland ook Denen recruteren. Volgens correspondent Aarte Zitter is het een bewuste keuze dat Denemarken nu met de vinger naar Rusland wijst.
3: Aan de ene kant zegt de overheid, wij weten het, we zijn ervan op de hoogte, dus maak jullie niet ongerust, Denen. We hebben alles onder controle. Tegelijkertijd wil Denemarken met die open communicatie ook aan Rusland duidelijk maken van, let op jongens, wij weten heel goed waar jullie mee bezig zijn. Wij laten ons niet zo makkelijk strikken. Wij weten dat jullie bezig zijn met een hybride oorlogsvoering tegen verschillende Europese landen.
0: Sport, ex-Rode Duivel Leander den Donker gaat in Kroatië voetballen. Hij heeft een contract voor 2 jaar ondertekend bij topclub Hajduk Split. Den Donker speelde vorig seizoen bij Real Oviedo in Spanje, maar daar werd zijn contract niet verlengd. Het weer. Vandaag is het zwaar bewolkt met soms wat regen. Temperaturen tot 24 graden. Er staat ook een stevige wind. Ook morgen zijn er vrij veel wolken met een periode van regen. Dan krijgen we maxima tot 25 graden. Het weekend wordt vaak droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij Dieteren Automotive, een importeur van Volkswagenmerken, zijn 344 jobs bedreigd, nu het bedrijf in ons land een strategisch transformatieplan heeft aangekondigd. Met dat plan wil Dieteren tegemoetkomen aan onder andere digitalisering door AI en aan de concurrentie. Enkele vestigingen zullen wellicht worden gesloten, functies zullen worden samengebracht en verschillende teams gereorganiseerd. Twee grote uitzendbedrijven hebben jarenlang gefraudeerd met subsidies voor werknemers die opleidingsverlof nemen. De sociale inspectie heeft bij de twee uitzendbedrijven voor 19 miljoen euro aan subsidies teruggevorderd of tegengehouden. Om welke twee bedrijven het gaat, is niet bekend. Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een erkende opleiding volgen zonder dat ze loon verliezen. De werkgevers worden gecompenseerd met subsidies van de overheid. Maar met het systeem wordt dus gefraudeerd, want eerder raakte al bekend dat nog twee andere uitzendbedrijven ook al subsidies hadden misbruikt. Professor Sociaal Recht Christophe Salomé.
2: Men kan bijvoorbeeld een subsidie aanvragen, dus een terugbetaling van het betaalde loon terwijl de werknemer op opleidingsverlof was, terwijl het opleidingsverlof nooit heeft plaatsgevonden. Dus dan ook geen recht op die subsidie. En hoe is dat mogelijk? Wel, dat is eigenlijk wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof.
1: In Nederland heeft de politie nog verschillende wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het dorp in Nederland waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond. Een groep gewapende mannen beschoot het huis van een drugscrimineel. Een bewaker kwam daarbij om het leven en twee agenten raakten gewond. NOS-journalist Sander van Hoorn.
3: Gisteren nog werd er een groot weiland uitgekampt. Politiebusjes van de mobiele eenheid die stonden opgelijnd en heel gestructureerd werd dat hele weiland doorzocht. Daar zijn wapens gevonden. Op een andere plek zijn ook nog weer wapens gevonden. Dus er ligt toch nog van alles. Mensen worden ook nog steeds gevraagd, zie je iets waarvan je denkt dat klopt niet? Meld het ons. Dus de politie is ook nog steeds aanwezig.
1: 35 mensen werden intussen al opgepakt, onder hen ook Belgen. De Deense inlichtingendiensten hebben plannen en voorbereidingen voor Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Volgens de topman van de Deense inlichtingendienst zou Rusland ook Denen recruteren. Volgens correspondent Aart de Zitter is het een bewuste keuze dat Denemarken nu met de vinger naar Rusland wijst.
4: Aan de ene kant zegt de overheid, wij weten het, we zijn ervan op de hoogte, dus maak jullie niet ongerust, Denen. We hebben alles onder controle. Tegelijkertijd wil Denemarken met die open communicatie ook aan Rusland duidelijk maken van, let op jongens, wij weten heel goed waar jullie mee bezig zijn. Wij laten ons niet zo makkelijk strikken. Wij weten dat jullie bezig zijn met een hybride oorlogsvoering tegen verschillende Europese landen.
1: Rusland zegt dat 3 Duitse culturele instellingen in Rusland moeten sluiten. Het gaat om een vergeldingsmaatregel nadat Duitsland 2 Russische instellingen had gesloten. Volgens de Duitse regering zit Rusland achter een mislukte aanslag op de luchthaven in Leipzig. Als vergelding moeten de instellingen van het Goethe-instituut in Moskou, Sint-Petersburg en Jekaterinburg nu ook toe. Sport. Ex-Rode Duivel Leander den Donker gaat in Kroatië voetballen. Hij heeft een contract voor 2 jaar ondertekend bij de topclub Hajduk Split. Den Donker speelde vorig seizoen bij Real Oviedo in Spanje, maar daar werd zijn contract niet verlengd. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms wat regen en temperaturen tot 24 graden. Het kwam ook hard waaien vandaag. Morgen zijn er vrij veel wolken met periode van regen en dan krijgen we maximaal tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: 11 uur, een goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij Dieteren Automotive, de importeur van Volkswagenmerken, zijn 344 jobs bedreigd. Dat kondigt het bedrijf aan. Er komt mogelijk een stop met de klassieke autoverkoop en het bedrijf gaat zich richten op bredere mobiliteitsdiensten. Dat betekent dat er waarschijnlijk verschillende vestigingen zullen sluiten en verschillende teams van werknemers zullen reorganiseren. Dat zou dus kunnen leiden tot minder jobs. België en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat hebben premier De Wever en Indisch premier Modi aangekondigd na een 3 uur durende ontmoeting in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. De Wever kondigde samenwerkingen aan op het vlak van onder meer groene energie en defensie-industrie. India en België hebben elkaar veel te bieden, volgens De Wever.
2: India brings extraordinary skill, talent, ambition. Belgium can bring technology, specialization, experience and access to Europe. We want to take the relationship between Belgium and India to another level. Economically, politically, but also strategically.
1: De politie in Duitsland onderzoekt of er bij de stad München een mislukte aanslag is gepleegd op 2 defensiebedrijven. Rond middernacht werd er een brandbom gegooid naar een werf in de buurt van de defensiebedrijven en in totaal zouden er 7 brandbommen vanuit een auto gegooid zijn. 1 daarvan veroorzaakte een kleine brand die snel gedoofd kon worden door de brandweer. 2 mensen werden intussen ook opgepakt. Volgens de Spaanse premier Sanchez heeft de Marokkaanse grenspolitie 10 uur lang niet ingegrepen op de dag dat er 10.000 mensen naar de Spaanse enclave Ceuta overgestoken zijn. Maar de Spaanse premier zegt op basis van een politierapport dat Marokko de grote migrantenstroom niet zelf heeft georganiseerd. 10.000 jonge Marokkanen zwommen eind juli naar de Spaanse stad Ceuta in de hoop zo Europa binnen te raken. Op sociale media werden ze met valse informatie aangemoedigd om hun kans te grijpen. Het weer. Vandaag is het zwaar bewolkt met soms wat regen. Temperaturen tot 24 graden. Er staat ook een stevige wind. Ook morgen zijn er vrij veel wolken met perioden van regen. Dan krijgen we maximaal tot 25 graden. En het weekend wordt vaak zonnig en droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De tax op pakjes van buiten de Europese Unie heeft al meer dan 200 miljoen euro opgebracht. Bij Dietre Automotive dreigen er meer dan 300 banen te verdwijnen. En voor het eerst in 20 jaar is een Belgische premier in India voor een gesprek met de Indiaanse premier. De tax van 3 euro voor pakjes die van buiten de Europese Unie ons land binnenkomen heeft de eerste 2 maanden na de invoering al 225 miljoen euro opgeleverd. Dat heeft de douane bekendgemaakt op de luchthaven van Biarritz bij Luik. Dat is een belangrijk knooppunt voor pakjes uit China. De tax kwam er om de grote toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie af te remmen. Maar dat is niet helemaal gelukt, zegt Steven Rombout op de luchthaven van Luik.
2: Er zijn in de maand juli ruim de helft minder kleine pakjes ons land binnengekomen dan in juli vorig jaar. Het gaat dan om pakjes met een waarde kleiner dan 150 euro. En waarop die pakjestax van 3 euro van toepassing is. Maar tegelijk is het aantal grotere pakken wel verdubbeld. Dat wijst erop dat de e-commerce bedrijven zich hebben aangepast en meer artikelen zijn gaan bundelen. Maar of er nu meer of minder Chinese producten ons land binnenkomen, dat is nog te vroeg om te zeggen. Door minder kleine en meer grote pakjes is het wel ietsje makkelijker geworden voor de douane om pakjes te gaan controleren. Denk aan namaken en onveilige producten, al is die controle door de grote toevloed sowieso beperkt.
1: Een kwart van de opgehaalde 225 miljoen euro gaat naar onze overheid, de rest gaat naar de Europese Unie. Bij Volkswagen-importeur Dieteren Automotive zijn 344 jobs bedreigd. Het bedrijf zegt dat de wereldwijde concurrentie groot is en dat er een andere manier van werken nodig is. In plaats van alleen auto's te verkopen, zou Dieteren Automotive ook andere mobiliteitsdiensten willen aanbieden. Welke diensten dat zijn, is nog niet bekend. Het gevolg is waarschijnlijk dat verschillende vestigingen zullen sluiten en dat verschillende teams van werknemers moeten reorganiseren. Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
3: Vanmorgen hebben we dus informatie gegeven naar personeel toe, onder andere in de carrosseriebedrijven, die zouden eventueel sluiten. De mensen hebben daarvan akte genomen, maar momenteel zijn er geen piketten of we hebben niet de bedoeling om het werk neer te leggen. Ik denk dat we de tijd moeten geven nu om in gesprek te gaan, zoals de wet Renault het voorziet, in de fase 1, van vragen te stellen, alternatieven voor te stellen en zo verder.
1: Na benzine vandaag wordt morgen ook stookolie een stuk duurder. Als je minder dan 2000 liter bestelt, betaal je vanaf morgen ruim 1,45 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in 5 maanden. De handelaars merken dat de klanten steeds kleinere hoeveelheden stookolie kopen, zegt Vincent Orts van Energia.
4: De handelaars zien denk ik ook meer en meer dat de consument wat een afwachtende houding heeft. Gezien de recente evolutie in het Midden-Oosten en de nieuwe militaire escalatie, zit het natuurlijk in een opwaartse druk van de prijzen. Dus ik denk dat het een beetje afwachtend is en kijken ook hoe dat de prijs gaat evolueren in de komende weken. Wetende ook dat de winter er bijna aankomt en dat ja, de mensen ook een stookolie gaan moeten bestellen.
1: Nu het nieuwe RSV-seizoen eraan komt, roepen experts op om baby's in te enten met een preventief medicijn. RSV is een luchtweginfectie waar jonge kinderen heel erg ziek van kunnen worden. Toen het medicijn voor het eerst breed werd toegediend in België, zijn er ruim de helft minder kinderen op intensieve verzorging beland met RSV. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Kinderarts Mark Raas hoopt om nog meer kinderen te bereiken met het medicijn, want het kan veel ellende vermijden en onze zorg ontlasten, zegt hij.
5: De belasting op uw pediatrieafdelingen is ook veel minder, waardoor dat de kwaliteit die goed is in België nog kan verbeteren. Men heeft meer tijd, men heeft meer ruimte. Dus als die pieken wegvallen, een hospitalisatie kost, een opname in een intensive care unit kost. Dus dat zijn allemaal kosten die we zouden kunnen wegnemen.
1: Kinderen jonger dan 6 maanden kunnen de komende weken nog een prik krijgen om beschermd te zijn. Het huis in Nederland, waar maandagnacht een bewaker van 51 werd doodgeschoten door een groep gewapende mannen, blijft een jaar lang verzegeld. De burgemeester van Overasselt heeft dat beslist om de rust in zijn gemeente te herstellen en de bewoners opnieuw een gevoel van veiligheid te geven. Na de schietpartij was er een grote politieactie. Er zijn al 35 verdachten gearresteerd, onder wie ook Belgen. De verzegelde woning werd de afgelopen jaren al 4 keer tijdelijk afgesloten, onder meer na de ontdekking van een drugslab. België en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat hebben premier Bart De Wever en de Indische premier Modi aangekondigd na een 3 uur durende ontmoeting in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. Sisse Michiels volgde de persconferentie.
0: Chocolate is excellent for diplomacy, but not excellent for diplomatic travel, we noticed.
6: Het geschenk dat De Wever mee had voor Modi blijkt onderweg gesmolten. Maar dat doet geen afbreuk aan het goede voornemen van de twee premiers. Een veel nauwere samenwerking. Die komt er op verschillende vlakken, kondigde De Wever aan.
0: On renewable energy, including offshore wind, green hydrogen and energy storage. We have taken an important new step in defense cooperation. And our foreign services will work more closely together than ever before.
6: India is een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Maar ook geopolitiek kan het een belangrijke partner zijn.
0: My purpose here is broader than just trade and commerce. We want to take the relationship between Belgium and India to another level. Economically, politically, but also strategically.
6: Morgen reist De Wever door naar Mumbai, het hart van de voor Antwerpen zeer belangrijke diamantsector.
1: Het weer vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar kan het ook licht regenen. Temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst droog en bewolkt. In de namiddag stilaan lichte regen. En tot 25 graden dan. Dit weekend vaak zonnig en droog. De tax van 3 euro op pakjes van buiten de Europese Unie heeft in de eerste 2 maanden al 225 miljoen euro opgebracht. Daarmee begon dit nieuws. Een kwart van dat bedrag gaat naar onze overheid, de rest naar de Europese Unie. Meer op vrtnieuws.be. Radio 1.

0: there's no dust in my eye.
1: Classics.
2: Radio 1.
3: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De tax op pakjes van buiten de Europese Unie heeft al meer dan 200 miljoen euro opgebracht. Bij Dietro Automotive dreigen er meer dan 300 banen te verdwijnen. En voor het eerst in 20 jaar is een Belgische premier in India voor een gesprek met de Indiase premier. De tax van 3 euro voor pakjes die van buiten de Europese Unie ons land binnenkomen, heeft de eerste 2 maanden na de invoering 225 miljoen euro opgeleverd. Dat heeft de douane bekendgemaakt op de luchthaven van Biercé bij Luik. Steven Rombout met een verslag van op de luchthaven.
4: In grote loodsen op de luchthaven van Luik wordt de grote toevloed aan pakjes verwerkt. Luik is een belangrijk knooppunt voor pakjes uit China. De tax van 3 euro op pakjes met een waarde kleiner dan 150 euro heeft gevolgen. Er komen de helft minder kleine pakjes binnen, terwijl het aantal grote pakken verdubbeld is. Bedrijven zijn artikelen gaan bundelen, waardoor het voor de douane ietsje makkelijker is om te controleren, zegt minister van Financiën Jan Bon.
5: En dat het dus gemakkelijker is voor de controle van de douane. Je moet niet 100 kleine pakjes controleren, maar je kan 1 groot pakket waar die 100 pakjes in zitten, controleren.
4: Het geld vloeit deels terug naar de douane. Hier in Luik komen er 57 extra douaniers bij. Dat is nodig, want er zijn veel te weinig controles, zegt Christian van der Waren van de douane.
6: 0,006% controleren, dat is natuurlijk enorm weinig. Dat percentage moet naar omhoog. Maar we moeten ook voor zorgen dat eigenlijk die niet-conforme producten, dat eigenlijk stopt, dat die binnenkomen in Europa.
4: Of er nu in totaal meer of minder Chinese producten ons land binnenkomen, is nog te vroeg om te zeggen.
3: Bij Volkswagen-importeur Dietro Automotive zijn 344 jobs bedreigd. Het bedrijf zegt dat de wereldwijde concurrentie groot is en dat er een andere manier van werken nodig is. In plaats van alleen auto's te verkopen, zou Dietro Automotive ook andere mobiliteitsdiensten willen aanbieden. Welke diensten dat zijn, dat is nog niet bekend. Jean-Paul Sellekaerts van de Socialistische Vakbond.
7: Vanmorgen hebben we dus informatie gegeven naar personeel toe, onder andere in de carrosseriebedrijven, die zouden eventueel sluiten. De mensen hebben daarvan akte genomen, maar momenteel zijn er geen piketten of niet de bedoeling om het werk neer te leggen. Ik denk dat we de tijd moeten geven nu om in gesprek te gaan, zoals de wet Renault het voorziet, in de fase 1, van vragen te stellen, alternatieven voor te stellen en zo verder.
3: Net nu wil het moederbedrijf van Volkswagen in Duitsland ook het Spaanse automerk Seat opdoeken. Dat schrijven Duitse media op basis van documenten die morgen op de Raad van Bestuur zouden worden voorgesteld. Seat is een van de merken van de Volkswagen-groep en zit al een tijdje in slechte papieren. Het moederbedrijf van Volkswagen moet besparen omdat Europa met een overproductie van auto's kampt. De Seats worden in Spaanse fabrieken gemaakt, waar intussen ook elektrische Cupra-wagens worden gemaakt. In totaal zijn bij Volkswagen zo'n 100.000 jobs bedreigd. Nu het nieuwe RSV-seizoen eraan komt, roepen experts op om baby's in te enten met een preventief medicijn. RSV is een luchtweginfectie waar jonge kinderen erg ziek van kunnen worden. Maar het medicijn voorkomt veel leed. Meer uitleg door Helene van der Beke.
8: Het begint als een verkoudheid, maar een baby kan erg ziek worden van RSV. Sinds 2 jaar kunnen kinderen daarom ingeënt worden in België. En daardoor belanden veel minder kinderen in het ziekenhuis, zegt kinderarts Mark Raas.
9: In absolute aantallen is dat toch wel ongeveer een 3500, 3600 minder hospitalisaties die we eigenlijk konden realiseren. Ze moesten ook in minder gevallen naar de intensive care unit.
8: Dat betekent minder ellende en zo is er ook minder druk op de ziekenhuizen.
9: De piek is ongeveer in december. Ja, dat zijn duizenden kinderen in België die opgenomen worden. Dus als je die kunt wegnemen, dan gaat je belasting van je pediatrieafdeling ook gaan verminderen.
8: Kindjes die geboren worden tijdens het seizoen, dat op 1 oktober start, kunnen de prik meteen krijgen. En kindjes die het afgelopen half jaar geboren zijn, kunnen de prik best de komende weken krijgen, net voor het seizoen start.
9: Dus de antilichamen worden rechtstreeks aan het kind toegediend en die werken ongeveer 5 tot 6 maanden.
8: De prik kost met terugbetaling nog €12.
3: Na benzine vandaag wordt morgen ook stookolie een stuk duurder. Als je minder dan 2000 liter bestelt, betaal je vanaf morgen ruim €1,45 per liter. Dat is de hoogste prijs in 5 maanden. De handelaars merken dat de klanten steeds kleinere hoeveelheden stookolie kopen. Voor de handelaars is dat geen gemakkelijke situatie, zegt Benoît Schrans van Sector Federatie Energia.
0: Voor de handelaars is dat natuurlijk minder leuk, als ik mij zo mag uitdrukken, dat ze geen volledige stookolie-installatie kunnen voltanken. Maar bon, dat is de situatie vandaag en ik denk dat de markt zich daarop moet afstemmen.
3: Het huis in Nederland waar maandagnacht een bewaker van 51 werd doodgeschoten door een groep gewapende mannen, blijft een jaar lang verzegeld. De burgemeester van Overasselt heeft dat beslist om de rust in zijn gemeente te herstellen en de bewoners opnieuw een gevoel van veiligheid te geven. Na de schietpartij was er een grote politieactie. Er zijn al 35 verdachten gearresteerd, onder wie ook Belgen. De verzegelde woning werd de afgelopen jaren al 4 keer tijdelijk afgesloten, onder meer na de ontdekking van een drugslab. België en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat hebben premier Bart De Wever en Indisch premier Narendra Modi aangekondigd na een 3 uur durende ontmoeting in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. Sisse Michiels volgde de persconferentie.
1: Chocolate is excellent for diplomacy, but not excellent for diplomatic travel, we noticed.
10: Het geschenk dat De Wever mee had voor Modi blijkt onderweg gesmolten, maar dat doet geen afbreuk aan het goede voornemen van de twee premiers. Een veel nauwere samenwerking. Die komt er op verschillende vlakken, kondigde De Wever aan.
1: On renewable energy, including offshore wind, green hydrogen and energy storage. We have taken an important new step in defense cooperation. And our foreign services will work more closely together than ever before.
10: India is een van de snelst groeiende economieën ter wereld, maar ook geopolitiek kan het een belangrijke partner zijn.
1: My purpose here is broader than just trade and commerce. We want to take the relationship between Belgium and India to another level, economically, politically, but also strategically.
10: Morgen reist De Wever door naar Mumbai, het hart van de voor Antwerpen zeer belangrijke diamantsector.
3: Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar kan het ook licht regenen en rond 23 graden. Morgen eerst droog en bewolkt. In de namiddag stilaan lichte regen en tot 25 graden dan. Dit weekend vaak zonnig en droog. De tax van 3 euro op pakjes van buiten de Europese Unie heeft in de eerste 2 maanden al 225 miljoen euro opgebracht. Of er nu in totaal meer of minder Chinese producten ons land binnenkomen, dat is nog te vroeg om te zeggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

10:15 komt Evelientje uit het bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt haar aan je blouse en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met z'n head. Ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, doe het, zegt ze. En ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood.

zoeken onder water naar een zoekgeruimte stop. Een zeep zucht en ze lacht er tot de bloot. Ze wast mijn vuile haren en ze lacht zich bijna dood.

Om 16:55 neem ik afscheid met een zoen. You know I love you darling, want we zullen het nog eens doen. Om 16:55 komt er een man terug van kantoor. Met moe gewerkte hersens en twee propjes in zijn oor. Oeh, schat, zucht ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoentje en ze deunt, ach, idioot. Schat, zucht ze, en ze lacht er tanden bloot.

vijftien over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel eens hoe de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt men echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In het Zuidstation in Brussel is vanmorgen een man met een kalasjnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens onze informatie zou de douane de man rond 9:30 vanmorgen hebben gecontroleerd en daarbij ontdekten ze het vuurwapen in zijn tas. De verdachte was net daarvoor vanuit Frankrijk met de trein aangekomen in Brussel. Het is nog niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Volgens minister Quintin bewijst dit incident opnieuw hoe belangrijk het is dat er extra agenten en militairen in de Brusselse stations patrouilleren. De tax van 3 euro voor pakjes die vanuit buiten de Europese Unie ons land binnenkomen heeft de eerste 2 maanden na de invoering 225 miljoen euro opgeleverd. Een kwart van de opgehaalde 225 miljoen gaat naar onze overheid, de rest gaat naar de Europese Unie. Met het geld kan de douane op de luchthaven in Luik, waar de meeste pakjes binnenkomen, extra mensen in dienst nemen. En dat is nodig, want er zijn er nu veel te weinig controles, zegt Christian van der Waren van de douane.
3: 0,006% controleren, dat is natuurlijk enorm weinig. Dat percentage moet naar omhoog. Maar we moeten ook voor zorgen dat eigenlijk die niet-conforme producten, dat eigenlijk stopt, dat die binnenkomen in Europa. En vandaar ook de samenwerking met andere instanties. Wij als douane kunnen dat niet alleen aan. We moeten samenwerken met volksgezondheid, met economie, met het voedselagentschap en dergelijke meer.
2: De tax kwam er om de grote toestroom aan goedkope, vooral Chinese pakjes, in de Europese Unie af te remmen. Maar of dat gelukt is, is nog niet duidelijk. Morgen wordt, na benzine vandaag, ook stookolie een stuk duurder. Als je minder dan 2000 liter bestelt, betaal je vanaf morgen ruim 1 euro en 45 per liter. Dat is de hoogste prijs in 5 maanden. Baby's die het afgelopen half jaar geboren zijn, krijgen de komende weken best een inenting tegen RSV. Een luchtweginfectie waar jonge kinderen erg ziek van kunnen zijn. Dat zeggen experts nu het nieuwe RSV-seizoen eraan komt begin oktober. Uit onderzoek blijkt nu dat er veel minder baby's en jonge kinderen in het ziekenhuis belanden dankzij die preventieve prik. Kinderarts Mark Raas.
4: Als u kijkt naar de hospitalisaties, dan ziet u dat de helft van de kinderen die opgenomen worden al geboren zijn voor het seizoen. Hoe jonger u bent, hoe gevoeliger u bent. En men heeft inderdaad ook gezien, internationaal in studies ook, dat de jonge kinderen beneden de leeftijd van 6-7 maanden de meest gevoelige zijn. Die kinderen worden ook best geïmmuniseerd.
2: Baby's die geboren worden tijdens het RSV-seizoen kunnen onmiddellijk een prik krijgen. En een inenting kost na terugbetaling nog ongeveer 12 euro. Het moederbedrijf van Volkswagen in Duitsland wil het Spaanse automerk Seat opdoeken. Dat schrijven Duitse media op basis van documenten die morgen op de Raad van Bestuur zouden worden voorgesteld. Seat is een van de merken van de Volkswagen-groep en zit al een tijdje in slechte papieren. Volkswagen moet besparen omdat Europa met een overproductie van auto's kampt. De Seats worden in Spaanse fabrieken gemaakt, waar intussen ook elektrische Cupra-wagens worden gemaakt. In totaal zijn bij Volkswagen zo'n 100.000 jobs bedreigd. Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar kan het ook licht regenen en rond 23 graden. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag stilaan lichte regen en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio

Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. België en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat hebben premier Bart De Wever en Indisch premier Narendra Modi afgesproken tijdens een 3 uur durende ontmoeting in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgisch premier het land. De Wever kondigde samenwerkingen aan op het vlak van onder meer groene energie en defensieindustrie. India kan een belangrijke partner zijn in deze geopolitiek woelige tijden, zegt premier De Wever.
2: Als je droomt van een wereld die multilateraal is, die gebaseerd is op onderlinge regels en afspraken, ja, dan is Indië geen slechte plek, de grootste democratie van de wereld, om een vrijhandelsakkoord mee af te sluiten en dan de groei te gaan verkennen in sectoren als hernieuwbare energie, kritieke materialen, recyclage, offshore wind, defensie, noem maar op.
1: In het Zuidstation in Brussel is vanmorgen een man met een kalasjnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens onze informatie zou de douane de man rond 9:30 vanmorgen hebben gecontroleerd en daarbij ontdekte ze in zijn tas een vuurwapen. De verdachte was net daarvoor vanuit Frankrijk met de trein aangekomen in Brussel. Het is nog niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Volgens minister Quintin bewijst dit incident opnieuw hoe belangrijk het is dat er extra agenten en militairen in de Brusselse stations patrouilleren. Meer dan 80 migranten zijn mogelijk verdronken bij de overtocht vanuit West-Afrika naar de Canarische eilanden. Woensdagavond trof de Spaanse kustwacht een boot aan met 44 overlevenden. Het gaat om mensen die begin augustus vertrokken waren vanuit Gambia. Volgens de opvarenden waren ze oorspronkelijk met 127. De route via de Atlantische Oceaan naar de Canarische eilanden geldt als een van de gevaarlijkste ter wereld. Dit jaar arriveerden op die manier al bijna 5000 mensen op de Spaanse eilanden. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie kwamen minstens 600 mensen om het leven. Morgen en overmorgen vindt in het Koning Boudewijnstadion de 50ste editie van de Memorial van Damme plaats, de grootste Belgische atletiekmeeting. Met onder meer Mondo Duplantis kan ze opnieuw rekenen op een indrukwekkende deelnemerslijst. Duplantis is wereldrecordhouder in het polstokspringen en de Memorial van Damme is een van zijn favoriete competities.
3: I'm feeling good. I'm really happy to be here in Brussels. It's a place that I really love. It's a competition, the Memorial van Damme, that I really love, and I have a lot of great memories. And it's one of the best stops on tour. So I'm really happy to be here.
1: Bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar kan het ook licht regenen. We halen rond 23 graden. Morgen eerst droog en bewolkt. In de namiddag stilaan lichte regen en tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

Dracula, Frankenstein, and all those old groovies.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Digitalisering Vanessa Mats werkt aan een nieuwe aanpak van cyberpesten. Ze doet dat na de zelfdoding van een tiener in Wallonië. Volgens haar familie werd het meisje online gepest. Minister Mats wil de overheidsapplicatie MyGov nu inzetten tegen cyberpesten. Ouders en kinderen moeten via de app sneller de weg vinden naar de juiste diensten. En ze moeten er ook bewijsmateriaal kunnen bewaren, zegt de minister.
2: Een slachtoffer moet screenshots, links, gebruiksnamen, profielen en data kunnen bewaren om op één veilige plaats via MyGov. Zo gaat er geen bewijs verloren en het slachtoffer hoeft niet alles opnieuw te verzamelen. De bedoeling is dat de overheid helpt om het dossier op te bouwen.
1: Bij een huiszoeking in de Limburgse gemeente Pelt heeft de politie vanmorgen een drugslab ontdekt. Er zijn 3 verdachten gearresteerd, allemaal Nederlanders tussen 51 en 45 jaar. De speurders vielen samen met de Nederlandse politie binnen in de woning. Ze konden een lab ontmantelen waar chemische stoffen werden verwerkt die gebruikt worden om cocaïne te versnijden. Op één dag tijd hebben al meer dan 600 Belgen een melding gemaakt van hun thuisbatterij op de website van het recyclagebedrijf Bebat, omdat ze niet zeker zijn of die geregistreerd is. Bij ongeveer de helft bleek de registratie inderdaad niet in orde. Gisteren riep Bebat opnieuw op om een thuisbatterij of stekkerbatterij te registreren, omdat er een recyclagepremie voor betaald moet worden. Als dat niet gebeurd is, moet de eigenaar nadien zelf opdraaien voor de recyclagekosten. Die kunnen oplopen tot €300. We helpen de mensen bij wie het niet in orde is, zegt Philippe de Rock van Bebat.
3: We merken toch wel dat veel meer mensen dan we dachten ergens ook aanmelden dat ze het serienummer niet terugvinden op onze website. We laten de mensen ook een formuliertje invullen met een aantal gegevens, onder andere ook de gegevens waar ze de thuisbatterij of stekkerbatterij gekocht hebben. En dan gaan we met die informatie wel aan de slag om de consument te helpen om het alsnog in regel te krijgen.
1: Onze landgenoot Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede, de Ier Sam Bennett derde. De Brit Louis Eski blijft leider. En morgen en overmorgen vindt in het Koning Boudewijnstadion de 50ste editie van de Memorial van Damme plaats, de grootste Belgische atletiekmeeting. Onder andere Mondo Duplantis, de wereldrecordhouder in het polstokspringen, en 800 meterloopster Femke Broeders Bol komen naar Brussel. Zij is getrouwd met onze landgenoot en polstokspringer Ben Broeders. De Memorial van Damme voelt voor haar dan ook een beetje als thuiskomen.
4: Ja, superleuk. Ik kijk altijd enorm uit naar deze Diamond League. En dit keer is ook nog de Diamond League finale. Dus het maakt wel extra speciaal om aan de start te staan zaterdag. Dit is echt alsof ik thuis ren altijd. Het is daarom ook een van mijn favorieten om te rennen. Zeker eind van het seizoen ben je meestal wat vermoeider. Dan kan een thuispubliek wel echt heel erg helpen. Dus ik kijk er heel erg naar uit.
1: Het is bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar kan het ook licht regenen en we halen rond 23 graden. Morgen eerst droog en bewolkt. In de namiddag stilaan lichte regen en tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

stand, please.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. We weten meer over de man die vanmorgen in het Zuidstation in Brussel is opgepakt met een oorlogswapen. En de minister van Digitalisering bereidt een nieuwe strategie voor om cyberpesten aan te pakken. Er zijn meer details over de man die vanmorgen in het Zuidstation in Brussel is opgepakt met een oorlogswapen. De verdachte is een jongeman uit Frankrijk. Marieke van Kouwenbergen, de douane heeft het vuurwapen toevallig ontdekt. En hoe is dat precies gebeurd?
2: Wel, die verdachte was net aangekomen met de trein, vermoedelijk vanuit Rijssel. En toen hij langs de douane passeerde, was hij zichtbaar zenuwachtig. Hij droeg ook een zware tas en de douaniers besloten om die tas te controleren. Onderin vonden ze dan een automatisch wapen type Kalashnikov dat verstopt zat onder babykleren. De spoorwegpolitie heeft die verdachte dan meteen gearresteerd. Nu, het is nog altijd niet duidelijk wat hij met dat wapen van plan was. In Brussel zijn er momenteel wel meer militairen en agenten in en rond de stations om daar de veiligheid te verhogen. En vorige week nog waarschuwde de Brusselse procureur Moinil voor het oplaaiende drugsgeweld in onze hoofdstad, want daar zijn al meer dan 150 schietpartijen geweest de voorbije maanden. In dit dossier is het nog niet duidelijk of er een link is met dat drugsmilieu. Het parket onderzoekt de zaak, maar communiceert voorlopig niet.
1: Dankjewel, Marieke. Bij een huiszoeking in de Limburgse gemeente Pelt heeft de politie vanmorgen een drugslab ontdekt. Er zijn 3 verdachten gearresteerd, allemaal Nederlanders tussen 41 en 45. De speurders vielen samen met de Nederlandse politie binnen in de woning. Ze konden een lab ontmantelen waar chemische stoffen werden verwerkt die gebruikt worden om cocaïne te versnijden. België en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat hebben premier Bart De Wever en Indisch premier Narendra Modi afgesproken in New Delhi. Premier De Wever kondigde samenwerkingen aan op het vlak van onder meer groene energie en defensieindustrie. India is economisch interessant, zegt De Wever, omdat het zo'n groot land is.
3: Dit is natuurlijk een gigantisch land en een gigantische markt. Dus als India aankopen doet, dan is dat op een niveau die natuurlijk voor een land en een economie als België per definitie gigantisch zijn. En daar liggen dus ook gigantische opportuniteiten op ons te wachten. Men is op zoek naar andere toeleveranciers. Men is op zoek naar partners die bereid zijn om hier ook co-productie op te zetten. Niet alleen productie en levering, maar echte samenwerking. En die openheid is er bij onze bedrijven 100%.
1: Het volledige interview met de premier is vanavond te zien in Ter Zake op VRT Canvas. Minister van Digitalisering Vanessa Mats werkt aan een nieuwe manier om cyberpesten aan te pakken. Ze doet dat na de zelfdoding van een Waalse tiener. Volgens haar familie werd het meisje online gepest. Sisse Michiels, hoe wil de minister dat precies doen?
4: De minister wil daarvoor MyGov inzetten. Dat is de app van de overheid op je smartphone. Die kan je nu vooral gebruiken om documenten uit te wisselen, bijvoorbeeld met de Belastingdienst. Maar de app moet dus ook helpen in de strijd tegen cyberpesten. Het is de bedoeling dat tieners en ouders via de app sneller de weg vinden naar de juiste hulpverlening. Maar MyGov moet ook een soort digitale kluis worden voor bewijsmateriaal, zegt de minister. Dat wil zeggen dat je er screenshots, maar ook links en namen van accounts kan verzamelen. Zo is al dat bewijs veilig opgeslagen en bij eventueel onderzoek makkelijk te raadplegen.
1: Dankjewel, Sisse. In Brussel is een opleidingscentrum opgericht om Joodse besnijders uit Europa die rituele besnijdenissen uitvoeren bij babyjongens extra bij te scholen. Rituele besnijdenissen zijn verboden in ons land. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse besnijders vervolgen omdat ze illegale besnijdenissen uitvoeren zonder geneeskundig diploma. Voor Ralf Pais van een Europese Joodse vereniging kan dit nieuwe opleidingscentrum een oplossing bieden.
5: Dit initiatief is in feite een soort uitgestoken hand ook naar de overheid en naar de medische wereld om samen tot een duidelijk en een verantwoord kader te komen. Want dat is heel goed mogelijk. In heel veel andere landen in Europa is dat al het geval. Traditie en medische verantwoordelijkheid zijn op zich geen tegenpolen. Dus we denken dat het belangrijk is dat die elkaar komen versterken.
1: De besnijders behalen met deze opleiding geen officieel medisch diploma. In Nepal is een nieuwe balans opgemaakt van de slachtoffers na de verwoestende modderstroom van een week geleden. Het aantal doden is opgelopen tot 1280. Intussen loopt ook het aantal vermisten nog op. De teller staat nu op meer dan 5600. De Chinese staatsmedia melden op hun beurt een balans van 21 doden en 541 vermisten in Tibet. Onder de slachtoffers zijn honderden toeristen, pelgrims en buitenlandse werknemers. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede, de Ier Sam Bennett derde. De Brit Lewis Askey blijft leider. En morgen en overmorgen vindt in het Koning Boudewijnstadion de 50ste editie van de Memorial van Damme plaats. De grootste Belgische atletiekmeeting. Ook Mondo Duplantis komt opnieuw naar de Heizel in Brussel. Voor de wereldrecordhouder in het polstokspringen is de Memorial een van zijn favoriete competities.
6: I'm feeling good. I'm really happy to be here in Brussels. It's a place that I really love. It's a competition, the Memorial van Damme, that I really love and I have a lot of great memories. It's one of the best stops on tour. So I'm really happy to be here.
1: Vanavond en vannacht veel wolken, maar meestal droog. Het wordt een erg zachte nacht, rond 19 graden. Morgen begint bewolkt, maar droog. Na de middag kans op regen en 23 graden in het centrum. Er zijn meer details bekend over de man die vanmorgen in het Zuidstation in Brussel is opgepakt met een oorlogswapen. De verdachte is een jongeman uit Frankrijk. Het is nog niet duidelijk wat hij met het wapen van plan was. Hij is gearresteerd. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil extra militairen en agenten in Brussel blijven inzetten voor de veiligheid. Dat weten we na een incident vanmorgen in het Zuidstation in Brussel. En de minister van Digitalisering bereidt een nieuwe strategie voor om cyberpesten aan te pakken. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil extra militairen en agenten in Brussel blijven inzetten voor de veiligheid. Vanmorgen werd er in het treinstation Brussel-Zuid een man opgepakt die een oorlogswapen had verstopt in zijn reistas. Marieke van Kouwenbergen, is er intussen al meer bekend over de zaak?
1: Wel, die verdachte, een twintiger, was net aangekomen met de trein, vermoedelijk vanuit Rijssel. En toen hij langs de douane passeerde, was hij zichtbaar zenuwachtig. De douaniers besloten daarop om zijn reistas te controleren. En onderin vonden ze dan een automatisch vuurwapen, het type Kalashnikov. En dat zat dus verstopt onder een stapel babykleren. Nu, volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin bevestigt dit incident hoe waakzaam onze veiligheidsdiensten zijn.
2: Toont toch dat onze diensten aandachtig zijn. En ook, dat is ook een reden voor mij om nog één de druk te zetten op mijn vraag om meer militairen te krijgen om meer gemengde patrouilles te kunnen organiseren.
1: Ja, het is nog niet duidelijk wat die verdachte met dat wapen van plan was en of er in dit dossier een link zou kunnen zijn met het drugsmilieu. Het parket onderzoekt de zaak, maar communiceert voorlopig niet.
0: Dankjewel, Marieke. Bij een huiszoeking in de Limburgse gemeente Pelt heeft de politie vanmorgen een drugslab ontdekt. Er zijn 3 verdachten gearresteerd, allemaal Nederlanders tussen 41 en 45 jaar. De speurders vielen samen met de Nederlandse politie binnen in de woning. Ze konden een lab ontmantelen waar chemische stoffen werden verwerkt die gebruikt worden om cocaïne te versnijden. België en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat is afgesproken in New Delhi tijdens de topontmoeting tussen premier De Wever en zijn Indiaanse ambtgenoot Narendra Modi. Premier De Wever kondigde samenwerking aan op het vlak van onder meer groene energie en defensieindustrie. India is economisch interessant, zegt De Wever, omdat het zo'n groot land is.
3: Dit is natuurlijk een gigantisch land en een gigantische markt. Dus als India aankopen doet, dan is dat op een niveau die natuurlijk voor een land en een economie als België per definitie gigantisch zijn. En daar liggen dus ook gigantische opportuniteiten op ons te wachten. Men is op zoek naar andere toeleveranciers. Men is op zoek naar partners die bereid zijn om hier ook co-productie op te zetten. Niet alleen productie en levering, maar echte samenwerking. En die openheid is er bij onze bedrijven 100%.
0: Het volledige interview met de premier is vanavond te zien in Ter Zake op VRT Canvas. Minister van Digitalisering Vanessa Mats werkt aan een nieuwe manier om cyberpesten aan te pakken. Ze doet dat na de zelfdoding van een Waalse tiener. Volgens haar familie werd het meisje online gepest. Sisse Michiels, hoe wil de minister dat precies doen?
4: De minister die wil daarvoor MyGov inzetten. Dat is de app van de overheid op je smartphone. Die kan je nu vooral gebruiken om documenten uit te wisselen, bijvoorbeeld met de Belastingdienst. Maar de app moet dus ook helpen in de strijd tegen cyberpesten. Het is de bedoeling dat tieners en hun ouders via de app sneller de weg vinden naar de juiste hulpverlening. En MyGov moet ook een digitale kluis voor bewijsmateriaal worden, zegt de minister. Dat wil zeggen dat je er screenshots, maar ook links en namen van accounts bijvoorbeeld kan verzamelen. En zo is al dat bewijs veilig opgeslagen en bij een eventueel onderzoek makkelijk opnieuw te raadplegen.
0: Dankjewel, Sisse. In Brussel is een opleidingscentrum opgericht om Joodse besnijders uit Europa die rituele besnijdenissen uitvoeren bij babyjongens extra bij te scholen. Rituele besnijdenissen zijn verboden in ons land als er geen medisch geschoold personeel bij is. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse besnijders vervolgen omdat ze illegale besnijdenissen uitvoeren zonder geneeskundig diploma. Voor Ralf Pais van een Europese Joodse vereniging kan dit nieuwe opleidingscentrum een oplossing bieden.
5: Dit initiatief is in feite een soort uitgestoken hand ook naar de overheid en naar de medische wereld om samen tot een duidelijk en een verantwoord kader te komen. Want dat is heel goed mogelijk. In heel veel andere landen in Europa is dat al het geval. Traditie en medische verantwoordelijkheid zijn op zich geen tegenpolen. Dus we denken dat het belangrijk is dat die elkaar komen versterken.
0: De besnijders behalen met deze opleiding geen officieel medisch diploma. In Nepal is een nieuwe balans opgemaakt van de slachtoffers na de verwoestende modderstroom van een week geleden. Het aantal doden is opgelopen tot 1280. Intussen loopt ook het aantal vermisten nog op. De teller staat nu op meer dan 5600. De Chinese staatsmedia melden op hun beurt een balans van 21 doden en 541 vermisten in Tibet. Onder de slachtoffers zijn honderden toeristen, pelgrims en buitenlandse werknemers. Het klimaatfenomeen El Niño wordt dit najaar ongezien sterk. Daarvoor waarschuwt het Weerinstituut van de Verenigde Naties. Het natuurverschijnsel in de Stille Oceaan voorkomt dat koud water uit de diepte naar boven stroomt. Daardoor is het oppervlaktewater warmer dan normaal en dat heeft een grote impact op het weer wereldwijd. El Niño verhoogt het risico op overstromingen, droogte en extreme hitte. Gemiddeld keert het fenomeen om de 2 tot 7 jaar terug, maar volgens de VN met steeds grotere gevolgen, ook bij ons. Klimatoloog Niels Soevereins.
6: In Europa zien we eigenlijk niet heel veel effecten van El Niño. Maar dat betekent niet dat wij geen extreme weersgebeurtenissen kunnen krijgen in het najaar bij ons in België of in West-Europa. We zien dat de Noordzee, de Middellandse Zee, sterk is opgewarmd. Direct gevolg van de klimaatverandering. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er meer intense neerslag kan vallen in onze regio.
0: In de Ronde van Spanje heeft de Sloveen Jacob Omerzul de 12e rit gewonnen. In een zware bergrit kwam Omerzul met zijn 20 jaar, de jongste van het peloton, in de Vuelta solo aan. De Spanjaard Berrade werd tweede, de Colombiaan Buitrago werd derde. Rode trui Enric Mas werd zesde en loopt alweer een aantal seconden uit op de andere favorieten. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede, de Ier Sam Bennett derde en de Brit Louis Elski blijft leider. En morgen beginnen de Belgian Cats in Berlijn aan hun WK basketbal. De Belgische basketbalvrouwen zijn tweevoudig Europees kampioen, maar op een WK konden ze nog geen medaille behalen. En dat wordt nu het doel. De Cats beginnen morgen tegen Turkije en normaal zijn ze dan favoriet, maar Emma Meeseman is toch voorzichtig.
7: Zeker geen ploeg om te onderschatten. Het zijn vrouwen die geen druk hebben tegen ons en dat maakt hen nog gevaarlijker. Ze weten wat we kunnen, ze houden van ons basketbal, maar een ploeg zonder druk en die gewoon heel blij is om op kampioenschap te zijn. Dat waren wij 10 jaar geleden. Dus zeker een gevaarlijke ploeg, vol ervaring ook. We mogen er direct aan beginnen.
0: Vanavond en vannacht veel wolken, maar meestal droog. Het wordt een erg zachte nacht, rond 19 graden. Morgen begint bewolkt, maar droog. Na de middag kans op regen en 23 graden in het centrum. Er zijn meer details bekend over de man die vanmorgen in het Zuidstation in Brussel is opgepakt met een oorlogswapen. De verdachte is een jongeman uit Frankrijk. Het is nog niet duidelijk wat hij met het wapen van plan was. Hij is opgepakt en minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil extra militairen en agenten in Brussel blijven inzetten. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil extra militairen en agenten in Brussel blijven inzetten voor de veiligheid. Vanmorgen werd er in het treinstation Brussel-Zuid een man opgepakt met een kalasjnikov op zak. De twintiger had de Franse nationaliteit. Douaniers merkten op dat hij heel zenuwachtig was en bij een controle ontdekten ze het wapen in zijn reistas. De spoorwegpolitie arresteerde de man. Minister Quintin.
2: Toont toch dat onze diensten aandachtig zijn. En ook, dat is ook een reden voor mij om nog eens de druk te zetten op mijn vraag om meer militairen te krijgen om meer gemengde patrouilles te kunnen organiseren.
1: In Dinant zijn honderden mensen bijeengekomen tijdens een herdenkingsmars voor Timeo en zijn vader Brian Brigou.

0: Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in Onet, in de provincie Namen. De jongen van 5 en zijn vader waren toen al wekenlang spoorloos. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. De moeder van Timeo bedankte iedereen voor de steun. Daarna lieten alle deelnemers een witte ballon de lucht in. Het natuurverschijnsel El Niño wordt dit najaar ongezien sterk. Daarvoor waarschuwt het Weerinstituut van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan op en dat heeft een grote impact op het weer wereldwijd. Het risico op overstromingen, droogte en extreme hitte neemt toe. Gemiddeld keert het fenomeen om de 2 tot 7 jaar terug, maar volgens de VN met steeds grotere gevolgen, ook bij ons. Klimatoloog Niels Soevereins.
1: In Europa zien we eigenlijk niet heel veel effecten van El Niño. Dat betekent niet dat wij geen extreme weersgebeurtenissen kunnen krijgen in het najaar bij ons in België of in West-Europa. We zien dat de Noordzee, de Middellandse Zee, sterk is opgewarmd, direct gevolg van de klimaatverandering. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er meer intense neerslag kan vallen in onze regio.
0: Op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Mertens versloeg in 2 sets de Oezbeekse Maria Timofeva. In het dubbelspel mag Magali Kempe dan weer naar de tweede ronde. Zij versloeg met haar Russische partner een Japans-Russisch duo. En morgen beginnen de Belgian Cats tegen Turkije aan het WK basketbal in Berlijn. De Cats zijn tweevoudig Europees kampioen, maar haalden nog nooit het WK-podium. De Belgische basketbalvrouwen streven alvast naar een medaille. Dat zegt Antonia de Lara.
2: Het beste basketbalspel dat de Cats al hebben gespeeld. Ik denk dat elk toernooi ons doel moet zijn. Mm-hmm. En ik denk als we dat kunnen brengen, dat we heel ver kunnen geraken. Als er een ploeg beter is, oké, dan is het zo. Maar ik denk, ja, het doel is natuurlijk die medaille. Maar vooral het beste basketbal van de Cats spelen.
0: Vanavond en vannacht veel wolken, maar meestal droog. Het wordt een erg zachte nacht, rond 19 graden. Morgen begint bewolkt, maar droog. Na de middag kans op regen en 23 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het natuurverschijnsel El Niño wordt dit najaar ongezien sterk. Daarvoor waarschuwt het Weerinstituut van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan op. En dat heeft een grote impact op het weer wereldwijd. Het risico op overstromingen, droogte en extreme hitte neemt toe. Gemiddeld keert El Niño om de 2 tot 7 jaar terug. En volgens de VN met alsmaar grotere gevolgen ook bij ons. Je hoort klimatoloog Niels Soevereins.
2: In Europa zien we eigenlijk niet heel veel effecten van El Niño. Maar dat betekent niet dat wij geen extreme weersgebeurtenissen kunnen krijgen in het najaar bij ons in België of in West-Europa. We zien dat de Noordzee, de Middellandse Zee, sterk is opgewarmd, direct gevolg van de klimaatverandering. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er meer intense neerslag kan vallen in onze regio.
1: Op verschillende rivieren en kanalen versoepelt de Vlaamse waterweg mondjesmaat de waterbesparende maatregelen. Die zijn ingevoerd door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden. Je hoort Ben Nouwelaars van de Waterweg.
3: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Zo zijn de meeste diepgangbeperkingen opgeofferd. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
1: In Dinant zijn honderden mensen bijeengekomen tijdens een herdenkingsmars voor Timeo en zijn vader Brian Brigou. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in Oé in de provincie Namen. De jongen van 5 en zijn vader waren toen al wekenlang spoorloos. Het is nog altijd niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. De moeder van Timeo bedankte vanavond iedereen voor alle steun. Daarna lieten alle deelnemers een witte ballon de lucht in. Sport op de US Open in New York. Tennis.

0: Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Mertens versloeg de Oezbeekse Maria Timofeeva in 2 sets, 6-2 en 7-6. En Arthur Vermeer keert terug naar Antwerp. Antwerp huurt hem van de Duitse club Leipzig. Vermeer werd in 2023 kampioen met Antwerp. Daarna verhuisde hij naar Atletico Madrid, maar daar speelde hij weinig. Hetzelfde gebeurde bij zijn volgende clubs Marseille en Leipzig. Bij Antwerp wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. Nog dit, de Koninklijke Bibliotheek van Brussel heeft er een bijzondere collectie bij. 30.000 vinylplaten en 250.000 cd's en dvd's uit de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren 2000. Daar zitten heel wat unieke 75 toerenplaten bij en zelfs nog wasrollen, de voorlopers van de grammofoonplaat. De collectie komt van een Waalse erfgoedorganisatie waar je muziek kon uitlenen, maar die stopt ermee nu na 70 jaar omdat ze geen subsidies meer krijgt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is toch opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
2: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn. Ja. De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
1: Op de grote markt van Tiene in Vlaams-Brabant is vanavond een Congolese man van 44 aangevallen door 3 gemaskerde mannen. Ze sloegen hem met een hamer op het hoofd. Ellen Durie van het parket van Leuven.
3: Enkele personen die zijn er dan tussen gekomen en daardoor zijn de verdachten gevlucht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert op dit moment niet in levensgevaar.
1: De man is een journalist en politiek vluchteling en werd vorig jaar ook al eens aangevallen in Tiene. Hij woont al geruime tijd in België en staat bekend als uitgesproken criticus van de Congolese president en het regime. Op verschillende rivieren en kanalen versoepelt de Vlaamse Waterweg met mondjesmaat de waterbesparende maatregelen. Die zijn ingevoerd door de aanhoudende droogte van de voorbije maanden. De problemen zijn wel nog zeker niet van de baan, zegt Ben Nouwelaars van de Vlaamse Waterweg.
4: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Zo zijn de meeste diepgangbeperkingen opgeofferd. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
1: In de hoogste voetbalklasse zijn er vanavond 2 inhaalwedstrijden. AA Gent ontvangt Oud-EVRD Leuven. Na zowat een half uur staat het daar nog 0-0. En Anderlecht ontvangt Kortrijk. 2 ploegen die nood hebben aan een overwinning. Peter van den Bent, hoe staat het daar?
5: Wel voorlopig nog altijd 0-0 na 32 minuten. En Anderlecht begon wel voortvarend. Grote kansen.

0: kan later, zou Sikan nog een keer oog in oog met de doelman overbesluiten. En dan nog één schotje met links van Mamar. Dat is alles wat we genoteerd hebben nadat Anderlecht uiteindelijk zijn greep moest lossen. En KV Kortrijk best ook nog wel aardig kon komen meevoetballen. Dus licht overwicht, dat wel voor Paarswit dat na 3-9 inderdaad punten nodig heeft. Hetzelfde geldt voor de Rode Lantaren, punteloos KV Kortrijk. Voorlopig 0-0 dus tussen Anderlecht en Kortrijk.
1: Dank je, Peter. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen, temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder al liet de Russische president Poetin verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie en zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
2: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn. Ja. De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan, militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
1: Bij de Volkswagen-groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan vanavond unaniem goedgekeurd. De afgelopen jaren zijn er al 50.000 banen geschrapt. Volgens de groep zijn er vooral enorme uitdagingen qua concurrentie en is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te zijn. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren moeten sluiten. Op de Grote Markt van Tiene in Vlaams-Brabant is vanavond een Congolese man van 44 aangevallen door 3 gemaskerde mannen. Ze sloegen hem met een hamer op het hoofd. Ellen Durie van het parket van Leuven.
3: Enkele personen die zijn er dan tussen gekomen en daardoor zijn de verdachten gevlucht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert op dit moment niet in levensgevaar.
1: De man is een journalist en politiek vluchteling en werd vorig jaar ook al eens aangevallen in Tiene. Hij woont al geruime tijd in België en staat bekend als uitgesproken criticus van de Congolese president en het regime. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap die ze in het weekblad Humo deed. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reacties uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gedaan en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
4: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel? En krijg je het wel gecombineerd? Terwijl dat het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
1: 2 inhaalwedstrijden in het voetbal vanavond. Anderlecht ontvangt de laatste in de stand, KV Kortrijk. Peter van den Bemt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
5: Een kwartier nog en 1-0 de voorsprong voor Anderlecht. Een zuinige voorsprong, weliswaar verdiend. Anderlecht begon en eindigde sterk voor de rust met 2 grote kansen voor Sikan aan het begin van de eerste helft. En het doelpunt net voor de rust. Kortrijk bij momenten voetbalde aardig mee, maar kon geen gevaar creëren. Tweede helft, meer mogelijkheden voor Anderlecht met Svetkovic.

0: Kobbel van Sikan, goede kans voor Ogea, maar geen tweede doelpunt. En dan ineens KV Kortrijk met één kans een bal tegen de paal gedevieerd door Koyalipu. Een verwittiging die kan tellen voor Anderlecht. Maar voorlopig wel nog altijd 1-0 voor Anderlecht tegen Kortrijk.
1: Dank je, Peter. En in AA Gent tegen Oud-Heverlee Leuven staat het 1-0. Arthur Vermeeren gaat opnieuw voor Antwerp voetballen. Antwerp huurt hem van de Duitse club Leipzig. Vermeeren werd in 2023 kampioen met Antwerp. Daarna verhuisde hij naar Atletico Madrid, maar daar speelde hij weinig. Hetzelfde gebeurde bij de volgende clubs, Marseille en Leipzig. Bij Antwerp wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. Het weer vannacht is het bewolkt, meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: All right. My baby
1: whispers in my... Classics. Radio 1.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Tongeren-Borgloon is een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een groot conflict tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap die ze in het weekblad Humo heeft gedaan. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reactie uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gesproken en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
3: Het is geen statement van geboortepolitiek, om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel? En krijg je het wel gecombineerd? Terwijl dat het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
2: Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan vanavond unaniem goedgekeurd. De afgelopen jaren zijn er al 50.000 banen geschrapt. Volgens de groep zijn er vooral enorme uitdagingen qua concurrentie en is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te zijn. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren moeten sluiten. Sport in het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding met Charleroi. Gent won vanavond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Johan de Kaluwe.
4: AA Gent pronkt na een 12-op-12 samen met Charleroi op de leidersplaats. De wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven verdiende geen schoonheidsprijs. Er waren nauwelijks doelkansen. 0-0 was dan ook de logische ruststand. De Buffalo's begonnen wel geweldig aan de tweede helft. De eerste aanval resulteerde meteen in een doelpunt van Araujo. Er kwam een reactie van de bezoekers, maar de thuisploeg werd nooit in verlegenheid gebracht. AA Gent kwam zelfs nog het dichtst bij een tweede doelpunt, maar hield het dus bij een zuinige 1-0.
2: Oud-Heverlee Leuven blijft laatste met 0-12 samen met KV Kortrijk. Kortrijk verloor vanavond met 1-0 van Anderlecht. Na 2 nederlagen doet een overwinning deugd, zegt Anderlecht-speler Marco Cana.
5: We kwamen net eigenlijk uit een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waasland Beveren. Dus terug winnen was superbelangrijk voor ons. Was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
2: Vannacht bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio 1.

0: Radio 1 Classics live. Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Tongeren-Borgloon is een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een groot conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders. Die verbleven er voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reacties uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gedaan en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
2: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel? En krijg je het wel gecombineerd? Terwijl dat het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
1: Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is wel opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
3: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn. Ja. De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
1: 2 inhaalwedstrijden in het voetbal vanavond. Anderlecht heeft Kortrijk verslagen met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Peter van den Bent.
4: Een zuinige en zakelijke, maar wel ook verdiende overwinning voor een matig Anderlecht tegen een moedig Kortrijk. De eerste helft begon en eindigde de thuisploeg scherp met telkens snel voetbal en enkele kansen voor Sikan. 2 gemiste aan het begin en dan een doelpunt van Sikan net voor de rust 1-0 na balverlies bij Kortrijk. Daartussen viel er werkelijk niets te beleven. Anderlecht duurde dan een tijd door na de pauze, maar Svetkovic, Sikan en Ogea scoorden niet. En daarna ging het van kwaad naar erger met Paarswit. Het publiek reageerde boos en KV Kortrijk rook zijn kans en die ene kwam er ook. Maar de deviatie van Kojalipu strandde tegen de paal. De ongerustheid in het park bleef tot het eind, maar wel 1-0 dus en 3 welgekomen punten voor Anderlecht. Kortrijk blijft punteloos laatste. Zondag is het van moeten in de derby tegen Sulte-Waregem.
1: En Kortrijk deelt die laatste plaats met Oud-Heverlee Leuven. OHL verloor vanavond van AA Gent met 1-0. Gent komt zo mee aan de leiding, naast Charleroi met het maximum van de punten. Je hoort een tevreden trainer, Rick de Mil.
5: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
1: Vannacht bewolkt, meestal droog en tot 19 graden aan zee, rukwinden. Morgen begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Zo donderdag 3 september zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 1. Radio.

zijn de afgelopen dagen zo'n 2000 leerlingen en leerkrachten ziek geworden na het eten van gratis schoolmaaltijden. Sommige leerlingen werden zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moesten. De meeste hadden maag- en darmklachten. Volgens getuigenissen had het eten een vreemde geur en was het niet goed bereid. De gratis schoolmaaltijden in Indonesië worden aangeboden door de overheid. Maar het programma van die maaltijden krijgt ook kritiek door mogelijke corruptie. Alexander Bloks heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Op de US Open won Bloks van de Argentijn Marco Trungaliti in 4 sets. In de volgende ronde wacht het Italiaanse vijfde reekshoofd Flavio Cobolli. Dat is de nummer 6 van de wereld. En de Belgische voetbalclubs hebben een zomerlang transfers kunnen maken, maar nu is het voorbij. De deadline is sinds middernacht verstreken. Er was nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. Antwerpen haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bachmet Duf, een middenvelder die overkomt van Nantes. Genk leent aanvaller Mirisola uit aan Oud-Heverlee Leuven. En nog een verrassing, Sporting Hasselt kondigt ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Hermans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht van al die transfers vind je trouwens op sporza.be. Het weer dan nog, het is bewolkt vannacht. Meestal droog, minimaal rond 19 graden. Aan zee ook rukwinden. De dag begint droog straks en bewolkt. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten. En maxima tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules naar boven. Dat vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
2: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog